0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Kink. Distortion.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: King Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: kan. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Gek op laag.

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Kink Distortion.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: grootste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: gonna feel great.
1: Kink. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2+3 gratis. Walrapad textiel 1+2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Kink.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
8: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: Distortion.
1: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
2: Heijn. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design. Met ongekend veel ruimte en comfort. En een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
10: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Gek op

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies. Verlies je adem, verlies je twijfel. En bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Het is

0: Tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Nation. Kink.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals A.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Distortion. Kink.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Kink.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Aldi. Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu bij Vibra. Das Stieglandsreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek. Voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga sneller.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: King, you gotta recognize Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl. Je verdient het. Lidl, Lidl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: King Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Nu bij Vibra. Alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.

0: Simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Zo, wat is het waren?
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.
18: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel is...

0: Ambition.
1: Wellicht zag je het op de socials al voorbij komen. Gisteren ben ik naar de Burning Ambition documentaire geweest van Iron Maiden. Dus vandaag kon ik niet anders dan ook beginnen met een track van Iron Maiden. Je hoorde Iron Maiden met Iron Maiden van de plaat Iron Maiden. Ja, ik vind dat soort dingen altijd grappig als dat gebeurt. Maar ze sluiten de docu daarmee af. Dus ik vond het wel een mooie knipoog om daar dan vandaag mee te beginnen. Is het dan vandaag alleen maar Iron Maiden? Nee hoor, ik heb straks wel een enorme toffe track van 10 minuten voor je klaarstaan van Iron Maiden tegen het einde van deze show. Maar ik heb ook gewoon nieuw materiaal bij van bijvoorbeeld Carnation, Anthrax, State Power, Green Lung en Vanaheim. En voor de rest ook nog gewoon hele toffe aanvullers van een Dark Tranquility, van een Megadeth, van Black Veil Brides, Sepultura. En dat is allemaal voor de klok van 5 uur nog. Een hele toffe, volle show, zou je dus zeker kunnen zeggen. Volgende track is van Dark Tranquility. Frontman Michael Stanne, die is inmiddels 52. Die mag 52 kaarsjes op zijn verjaardagstaart plaatsen. En ik vond het wel een hele mooie gelegenheid om een keer een track uit de kast te pakken van Dark Tranquility. Inmiddels alweer 10 jaar oud, deze plaat. Heb ik het over de plaat Atoma. En dit is daarvan de titeltrack hier bij Björn's Beton Europe. Kink, Distortion.

Dating Frenzy van Carnation. Afkomstig van de nieuwe plaat van de band. De nieuwe plaat heet Symphony in Flash. En die moet op 16 oktober dit jaar gaan verschijnen. Over een nieuwe plaat gesproken. Anthrax gaat na een hele lange tijd, volgens mij zelfs 10 jaar, ook met nieuw materiaal komen. De nieuwe plaat, Cursum Perfectio, klinkt als een Harry Potter titel, moet op 18 september gaan verschijnen. Afgelopen week verscheen daarvan de eerste single met It's for the Kids.

Voor de kids hoorde je van Anthrax en je hoorde daarna nog even Lit Rock. Canyon Literature, die destijds ooit een keer een jingle van mij hebben ingebruld. Misschien moet ik daar... Weet je, dat zou ik wel leuk vinden. Mocht je toevallig in een band spelen, mocht je denken... Hé, daar kunnen we ook wel iets leuks van maken. Doe dat vooral. En stuur het vooral naar mij op. Ik vind het namelijk grappig om dat soort shout-outs tussendoor te kunnen gaan draaien. Van Nederlandse bands. Dus bij deze een oproepje aan jullie. Mocht je daar zin in hebben, laat dat vooral even weten. Ik vind het wel leuk. Tekst mag je relatief vrij zijn. Muziekstijl mag je ook vrij zijn. Als het maar een korte jingle is van, laten we zeggen... 6, 7, 8, 9 seconden of zo. Dat het in ieder geval als bumpertje tussen de nummers doorgedraaid kan worden. Maar dat eventjes geheel terzijde. Ah, fijn. Overigens, over Anthrax gesproken. Die staan binnenkort op het South of Heaven Festival in Maastricht. Daar ga ik bij zijn. Ik heb er enorm veel zin in. Ik heb trouwens vandaag nog twee bands meer die daar ook staan. De volgende band staat daar namelijk ook. Maar de volgende band draai ik niet om die reden. Die volgende band draai ik omdat het vandaag exact 10 jaar geleden is dat Nick Menza op het podium overleed. Nick Menza was drummer bij Megadeth. Die is, eventjes terugrekenen... Volgens mij ergens eind zero's is hij uit Megadeth gestapt. En hij stond in 2016 op het podium met zijn eigen band Ohm. En daar overleed hij ter plekke aan hartklachten, zou je kunnen zeggen. Een ongediagnosticeerde hartziekte die hij had. Het was niet drugsgerelateerd, werd nog gezegd. Geen idee, ik ben geen arts, dus ik kan daar eigenlijk niet over oordelen. Maar waar ik wel over kan oordelen, zijn de platen erop die hij heeft gedrumd. Het is namelijk 1990, Rust in Peace, Countdown to Extinction uit 92, Euthanasia uit 94 en Cryptic Writing uit 97. Maar vooral die eerste, Rust in Peace, dat vind ik zo'n enorme, te gekke plaat. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dat ik daar dan even een track van uit de kast halen. Megadeth, dit is Tornado of Souls.

Tornado of Souls van Megadeth van de plaat Rest in Peace. Maar ik zou graag Rest in Peace willen zeggen. Vandaag is het exact 10 jaar geleden dat Nick Menzo, namelijk drummer van deze plaat van Megadeth, overleed. Totaal iets anders. 28 augustus gaat een belangrijke dag zijn voor State Power. De band gaat namelijk dan uitkomen met hun allereerste complete plaat. Die nieuwe plaat die heet Hyperstition. En ik heb daarvoor niet alleen een track nu klaarstaan, maar ik mag je ook een klein nieuwtje vertellen. Namelijk dat ik de eerstvolgende single van ze, de derde single, die mag ik als primeur gaan uitzenden. Gaat 18 juni gaat dat gebeuren. Dus pak even je agenda erbij. Schrijf me even op primeur. Van State Power bij Bios Tonnuur. Dan kun je meteen aanschuiven. Brainbug is de laatste single die onlangs is uitgekomen van State Power.

0: Kink.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Dit is Kink Distortion.

In the End, je hoorde Black Veil Brides. De band staat 23 juni in het Patronaat in Haarlem. En die show die is gewoon stijf. Stijf, maar dan ook echt stijf uitverkocht. Maar hey, wij zouden natuurlijk Kick the Stories niet zijn als wij niet daarvoor de allerlaatste tickets mogen weggeven. Dat hoor je goed. De allerlaatste tickets mogen wij weggeven voor de show van Black Veil Brides in het Patronaat in Haarlem op 23 juni. En dan hoor ik je vragen. Ja, maar wat moet ik dan doen om die tickets te krijgen? Nou, dat is eigenlijk relatief simpel. Zoek even je telefoon. Ga even naar Instagram of Facebook. En zoek even naar Björn's Betonuur of King Distortion. Daar staat namelijk een post over Black Veil Brides. En over die show in het Patronaat. En alles wat je daar moet doen is in de comments even je concertmaatje taggen. Dan maak je automatisch kans op die twee tickets voor Black Veil Brides. 23 juni in het Patronaat in Haarlem. Die show is stijf uitverkocht. Maar wij hebben daarvoor de allerlaatste tickets. Of dat de show van Green Lung in 013 op 13 december dit jaar ook uitverkocht gaat raken. Dat hoop ik wel voor ze. Ik zag namelijk afgelopen week de band aan het werk in de Roundhouse in Londen. Tijdens het Desert Fest Festival. En dat was echt een hele, hele toffe show. Maar ik acht die kans best wel groot. Want niet alleen is het Green Lung, maar ze nemen ook nog eens even Gnome mee. Een Belgische band uit Antwerpen met kaboutermutsjes op. Ja, het klinkt heel gek, maar je moet het online even opzoeken. Het is echt een hele toffe band. Schrijven de gekke riffs. Hele toffe nummers. En ik heb daar, die heb ik toevallig ook afgelopen weekend gezien op Desert Fest in Londen. En dat was echt een hele toffe show. Daarvan staan beelden trouwens ook op de socials van de Björn's Betonuur. Dus mocht je dat willen zien, kijk dat vooral even terug. En ze nemen ook nog even High on Fire mee. Dus hey, Matt Pike is ook weer in the house. En dat vind ik te gek. Dus ik ga daar zeker bij zijn. 13 december, Green Lung in de 013 te Tilburg. En dan kwamen ze afgelopen week ook nog even uit met nieuw materiaal. De nieuwe plaat die moet later dit jaar gaan verschijnen. Dit is Green Lung met Evil in This House bij Björn's Betonuur op Kink Distortion.

Eendracht maakt macht. Het is het clublied van PSV wat onder handen is genomen door Van Aheim. Nee, dat is complete onzin natuurlijk. Maar het is wel de nieuwe single van Van Aheim. Afkomstig van de nieuwe plaat Roede voor de Borst, die op 4 september moet gaan verschijnen. En ik vind het tof dat een band als Van Aheim lekker zijn eigen koers weet te varen. Ik ben wat dat betreft ook echt wel benieuwd naar die nieuwe plaat. Ik ben helemaal niet zo van de folk metal, om eerlijk te zijn. Maar ik vind het wel heel tof dat een band gewoon zegt... Hey, weet je, wij doen dit. Punt. Je hebt het maar gewoon te slikken, om het even zo te zeggen. Nee, oprecht, gave track. Eendracht maakt macht, Van Aheim. Toen straks had ik het al even kort over South of Heaven. Want er staan dit jaar een aantal hele toffe bands en tracks. Megadeth, Corrosion of Conformity, die ik heel erg graag wil zien. Staan nog hoog op mijn lijstje om het je af te vinken namelijk. Maar ook Sepultura staat er. Twee keer zou je zelfs kunnen zeggen. Op de zaterdag staat Sepultura en op zondag staat daar Cavalera. Oftewel de gebroeders Igor en Max Cavalera van oud Sepultura. En die gaan op de plaat KOCD integraal vertolken.

En met Sepultura en Territory zijn we aangekomen bij de laatste track van vandaag. En dat is er niet zomaar eentje, kan ik je vertellen. Een 10 minuten lang, bijna 10 minuten lang, Epos. Wat ik een enorm tof nummer vind van, jawel, Iron Maiden. Hij werd gisteren nog heel even kort aangehaald in de docu. En ik vond hem, ik vind het een heel tof nummer. Dus die wil ik je graag, daar wil ik graag gewoon de show mee afsluiten. Zo simpel is het gewoon. Ah, fijn. Tof dat je er in ieder geval bij was. Tof dat je hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering van Pio's Betonuur hier bij King Distortion. Mocht je nou ergens halfwege zijn ingevallen, of mocht je denken, ik zou het eigenlijk wel tof vinden om de hele aflevering gewoon nog een keer terug te beluisteren. Dat kan. Wat je dan moet doen, is eventjes naar de Kink pagina gaan. Kink.nl/podcast. Daar vind je namelijk alle podcasts van Kink die opgenomen worden. En dat zijn ook alle radioshows van King Distortion. Vallen daaronder. Dus ook mijn radioshow. Of je gaat naar naar de Kink app. Daar heb je namelijk een apart tabblad onderin. En daar staan ook alle podcasts sowieso ook bij. Daarnaast kun je mij volgens mij ook nog vinden via Apple Podcast. Maar dat eventjes geheel terzijde. Laatste track van vandaag is inderdaad van Iron Maiden. De titeltrack van de plaat Seventh Son. Of The Seventh Son. Ik vind het intro geweldig. Ik vind de conceptplaat vind ik geweldig. Ik hou oprecht van deze plaat. Dus bij deze. Speciaal voor jullie. 10 minuten lang. Seventh Son of The Seventh Son. Dit is...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Offerman. Op Pink Distortion.
1: Jongen, wat is het lekker weer, man, vandaag. En de komende dagen ook. Het belooft een prachtig weekend te worden. Lekker, man. En hoe kan je als metalhead dan beter beginnen dan met een goed glas bier en vooruit wat lekkere metalmuziek erbij. Dat laatste verzorg ik de komende 2 uur. Je krijgt de nieuwste metal tracks te horen in de hardste hitlijst van Nederland. Zometeen nummer 50, maar eerst die.

Deze plaat kwam op de kop af bijna 3 jaar geleden uit. 19 mei 2023. Het album heette Towers of Gold van het Griekse gezelschap Sacred Outcry. En echt, ik vond het en nog steeds een ontzettende lekkere... Wat is het? Heavy metal, power metal, wat is het? Uitschrikkelend dus. En dat nummer heette The Flame Rekindled. We gaan naar nummer 50 toe, zoals ik net al aangaf. En daar staat de nieuwe single van Walch, Nevel.

ergens volgende maand komt het nieuwe album uit. En album 1, 2, 3, 4 en 5 heet het nieuwe album inderdaad 6. En je hoorde Nevel. En inmiddels is de nieuwe single trouwens 1597. Is ook al uit. Die ga je vast de volgende week even horen. We gaan naar nummer 33. En daar staat de nieuwe single van Anthrax. It's for the Kid.

Het nieuwe album van Anthrax gaat heten Cursum Per Visio. En dat schijnt Latijn te zijn en betekent iets van ik voltooi mijn reis. Zou dat wellicht betekenen dat het laatste album van Anthrax is? Net als van Megadeth? Of weer even oud allemaal? Het zou kunnen, maar misschien zie ik ze vliegen. Je hoort in ieder geval It for the Kids van Anthrax. En op nummer 19 staat Amorphis. The Lantern.

4 weken geleden, dat is lang terug, was de laatste de lijst van Aggerman. Nam ik even vakantie daarna. Maar toen zat hij nog nummer 2 en nu dus gezakt naar nummer 19. Op nummer 18 staat de nieuwe single van Dark Throne, They Found One of My Graves.

eigenlijk ook alweer bijna 40 jaar mee. In 86 begonnen als Black Death. En volgens in 87 heet ze Dark Throne. Van black metal, begon eigenlijk met death metal, black metal. En nu is het een soort, ja wat is dit? Heavy metal, doom, black, zoiets. Ik kan het wel waarderen. Dark Throne is dat met They Found One of My Graves. Van het album Prehistoric Metal. Goed, we gaan naar nummer 16. En daar staat The Eternal met Lament for the Hollow.

0: Op 16, The Eternal. En wil je nou de hele lijst bewonderen? Ga dan naar de Facebookpagina van De Lijstvragenman of die van King Distortion. Zo in de reclame gaan we verder met Arion.
1: De lijst van Achterman.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Dit is Kink Distortion.
9: Op 15, Arion. The Year of 41.

De 30e verjaardag is dit van An Amazing Flight Through Time. Van een nieuw album wat uitgekomen. Ik weet niet precies wanneer, maar hij gaat binnenkort uitkomen. Van Arion, je hoorde The Year of 41. Op 14. De eerste, je gaat twee keer At The Gates horen. Zometeen verderop in de show komt er nog een keer voorbij. Maar dit is de eerste, The Dissonant Void.

heb net even gekeken, maar dat nieuwe album van Arjen, althans nieuw, het nieuwe live album van Arjen, het is vandaag uitgekomen. Hoe feestelijk is dat? Je kan dus gelijk gaan beluisteren. We gaan door naar 11. En daar staat Draconian. Ik heb trouwens het nieuwe album beluisterd van Draconian. En ik vind hem wel tof. Echt wel een gaaf album. In A Somnolent Ruin. En je hoort daar singletje van. Anima op 11.

Ja, ik kwam dit nummer tegen in een live uitvoering. En ik ben eens een ontzettende Gojira-kenner, zeg maar. En ik vond het eigenlijk wel een tof nummer. Global Warming heet dat, van een tweede album, geloof ik. From Mars to Sirius. Ja, Gojira was dat. Nog één nummer te gaan. In het eerste uur van de Lijstvragenman. En wel op nummer 10. Chaos Will Reign van Frozen

0: Tot zo in de tweede uur.
1: Iedere vrijdagmiddag de nieuwste rock en metal hit. De lijst van Achterman.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Welkom. Is Kink Distortion.

Je bent beland in het tweede uur van de lijst van Hageman. En ik ga met jou de top 9 doornemen van meest populaire, allernieuwste metal tracks. En op nummer 9 staat Wishing Well met het nummer Train of Thought.

Deense band Wishing Well. Hoor je op nummer 9, Train of Thought. Panopticon heeft een nieuw album uitgebracht. En ja, ik vind het een vette plaat. En op Angry Metal Guy kreeg hij de volle score. Ja, 5 uit 5. Dat maak je op die site niet heel erg vaak mee. Sterker nog, het is de eerste keer dat ik het gezien heb. Het zal vast wel vaak voorgekomen zijn. Maar de eerste keer dat ik het zie dat een plaat een maximale score krijgt. Ik heb een nummer uitgepakt. We gaan luisteren naar The White Setters. Panopticon!

Dit is wel een plaat. Dat ding heet trouwens Det Jem Sokte Hertet. Het is wel een plaat die wat vaker moet draaien. Ik heb hem al 2 keer gehoord. Dat schiet lekker op. En ja, volgens mij is het een hele toffe plaat. Ik moet een aantal een paar keer beluisteren. Panopticon was dat. Op 8. Hit a Moonshot. De nieuwe van Armored Saint.

als Arjen is ook deze nieuwe plaat van Armored Saint vandaag uitgekomen. Dat ding heet Emotion Factory Reset. Dus als je het leuk vindt, een weekend Armored Saint niet zo'n oud lijken. Hoe lang gaan die lijken niet mee? Check vooral even het nieuwe album. Ondertussen gaan we door naar nummer 7. Wederom At The Gates, een nieuw singeltje In Dark Distortion.

Ja, deze plaat van At The Gates, The Ghost of a Future Dead, die is al een maandje uit. En ik vind het echt een hele vette plaat. Ja, je hoort, nou, volgens mij is wel bijna de vijfde single vanaf die plaat. In Dark Distortion op nummer 7. Op 6. Rebel Kids. Hardcore. Van de band Madball.

0: gaan verder met de top 5.
1: King Distortion. De lijst van Achterman.
2: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
1: Dit is Kink Distortion.
0: We zijn teruggekomen aan de top 5. Hoe lekker is dat? En op 5 staat me gelijk Leaving the Emptiness. Het nummer van Evergrey.

5 juni gaat het nieuwe album uitkomen van Evergrey. De ding heet Architects of the New Weave. En je hoorde hun nieuwe single vanaf dat album, Leaving the Emptiness. En dan is het tijd voor de nummer 4. De heren van Six Feet Under. Zijn we nieuwe single uit, Mr. Blood.

nummer 4 van deze week. Mr. Blood and Guts van Six Feet Under. Op 3 en 4 weken geleden stond hij op 13. Zornheim met Somewhere Far Beyond.

Op drie het Zweedse gezelschap Zornheim. En dat was de single Somewhere Far Beyond. Op twee, Frozen Soul, Death Weaver.

Ja, ja, dat was de nummer 2, Frozen Soul. En dan is het tijd voor de nummer 1. Ook vandaag uitgekomen het nieuwe album van Dimmu Borgir, Grand Serpent Rising. Je hoort de single Ascent op de nummer 1, Dimmu Borgir.

De nummer 1 van week 21. Dieme Borgier met Essent. Dan nog één nummer. En dan is het klaar geweest. Dan gaan we weekend vieren. Vergeet morgen niet te luisteren naar de loodzwaar, jongens. Dan hebben we Joost van den Broek niet in de studio. Ja, zijn studio. We zijn bij hem op bezoek geweest in de St. Lane Studio. Fantastische plek. En leuk om te luisteren wat een producer allemaal doet. Joost gaat het je allemaal vertellen. Morgen bij de loodzwaar, jongens. Nog één nummer te gaan. Een Abstract Illusion. Een van de betere platen wat mij betreft in 2025. Je hoort het nummer Black Murmur. Van het album The Sleeping City. Ik zou zeggen, een ontzettend goed weekend. Geniet van het mooie weer. En tot volgende week bij een nieuwe De Lijst van Akkerman. Goed weekend, hè? Hey!

0: vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar Best Start voor een Vrouw, de show over en door vrouwen en andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Vandaag de gast Marieke Peters, het productiegezicht achter menig groot metal festival. Over wat ze meemaakt.
1: Dat ik heel vaak word aangezien als de cateringvrouw. Terwijl ik ben hoofdproductie van dat festival. Dus even heel oneerbiedig gezegd, jij werkt eigenlijk voor mij.
0: En hoe ze daarmee omgaat.
1: Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand me bij mijn borsten greep. Maar die greep ik dan zelf tussen zijn benen. En dan is het ook gewoon afgelopen.
0: Maar ook over haar hond, die ze meenam naar artiesten.
1: Hun laatste nummer was Animals. En op het laatst heeft hij Roef bedankt in dat nummer.
0: Ik spreek haar vlak na een bijeenkomst over inclusiviteit binnen de metalsector. Tijdens Headbangers Parade.

0: Wil je dat ik er iets over vertel?
1: Ja, doe maar. Ja,
0: oké. Okay. Nou ja, Pantera staat in de lijst omdat Pantera eigenlijk in de tijd dat ik opgroeide in de jaren 90, tijdens de Dynamo Open Airs waar ik naartoe ging toen, was ik heel erg fan van Pantera. En ik ging natuurlijk, ik ging om met een groep mensen die ook heel erg waren van de Metallica's en de Iron Maidens. En ik was altijd toch wat meer van de Pantera, Sepultura-achtige.
1: Kun je nog herinneren wanneer je dat nummer voor het eerst hoorde?
0: Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog dat ik het voor het eerst zag. En dat was dus op Dynamo Open Air. Ik denk dat het 6 of 97 geweest is. En ik had in die tijd een bootleg cassettebandje van Pantera. En dat concert wat ik toen, dat was dus van een live optreden. En dat heb ik toen echt grijs gedraaid. En toen zag ik ze op Dynamo Open Air. En toen speelden ze exact die set. Dus het was, ik kon eigenlijk gewoon bijna, zeg maar, wat Phil Anselmo tussendoor zei, meezeggen. Dat was heel bizar. En dat was echt heel vet. Ik vond het heel vet om hun te zien. Ze speelden toen voor Apocalyptica en voor Metallica op Dynamo Open Air.
1: Waar was dat festival toen?
0: Ik geloof op het vliegveld toen nog.
1: Ja.
0: Ja, dat was zeg maar, dat waren de jaren met te veel bezoekers voor het terrein, zeg maar. Dat we alleen nog maar friet konden kopen en in de ontbijthal met foodfights meededen.
1: Was niet het jaar met de tentbranden, hè?
0: Ik geloof het wel, maar ik weet niet of dat jaar was. Maar er was daar altijd wel iets aan de hand, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik geloof dat we toen modder in zakjes deden en het aan de Duitsers verkochten voor hash. Weet je wel, dat soort dingen. Mensen die in dicties over het publiek gingen, die zaten te scheiden. En dan niet door hadden dat een dictie werd op. Echt, dingen zijn daar gebeurd. Als dat nu zou zijn, dan zou het nooit meer door mogen gaan.
1: Ja. En was dat dan ook jouw eerste concert? Hoe oud was jij toen?
0: Mijn eerste festival was Pinkpop 94. En in 95 ben ik toen ook nog naar Pinkpop geweest. En vanaf 96 ben ik, toen was ik 16, in 1996. Toen ben ik voor de eerste keer naar Dynamo Open Air gegaan. Toen kreeg ik het ticket van mijn vader, omdat ik toen geslaagd was voor de MAVO of zo.
1: Want jij had dan vrienden die daarheen gingen?
0: Ja,
1: of?
0: Ja, we gingen vroeger naar de Schuur in Geleen. Ik denk dat heel veel mensen dit horen en uit Limburg komen die kroeg kennen. En dan hadden we echt een vriendengroep. En met die groep gingen we ook naar Dynamo.
1: Wij kennen jou van Stichting Popmuziek Limburg, heb je voor gewerkt.
0: Ja, dat is al heel lang geleden.
1: Ja,
0: dat heb ik gedaan tot 2013. Zeg ik dat goed? Ja, want in 2013 kon ik aan de slag als nieuwe directeur bij toen nog Poppodium Phoenix.
1: Ja.
0: Maar dat gingen we vanaf dat moment ombouwen naar een nieuw poppodium. En dat werd uiteindelijk Volt. Dat is in 2014 opengegaan. Daar heb ik gewerkt tot 2018. Toen ben ik vertrokken omdat ik het niet eens was met het beleid. Ik zal daar niet heel te veel over zeggen, want daar is genoeg over gezegd.
1: Het krijgt wel lekker veel luisteraars misschien uit Limburg.
0: Ja, ja goed. Nou ja, ik was het niet eens met het feit dat het onderdeel werd van een cultuurbedrijf. En toen ben ik eigenlijk richting Brabant gegaan. Mijn vriend, nog steeds, toen ook al, die is toen aan de slag gegaan bij Loud Noise in Eindhoven. En toen ik bij Volt vertrok, toen zochten ze daar ook nog een producent voor hun festivals. Loud Noise organiseert onder andere Dynamo Metal Fest en Into the Grave in Leeuwarden. Toen de tijd nog een hoop andere festivals die inmiddels niet meer bestaan. En toen ben ik daar begonnen en ben ik een beetje in diepe gegooid. En dat doe ik nu al een jaar of 8. Ook. Want in de tussentijd heb ik ook een eigen bedrijf opgestart. WoW Agency heet dat. Ik doe vooral productiewerk op festivals en in popzalen. En mijn vriend, waar ik dat bedrijf mee heb, die doet vooral veel in communicatie en marketing. En we worden eigenlijk ingehuurd door verschillende partijen. Waaronder Muziekgebouw in Eindhoven, Effenaar Eindhoven, Loud Noise natuurlijk nog steeds.
1: Jij doet dit al heel erg lang, hè? Dus je hebt enorm veel ervaring. En jij bent volgens mij begonnen met heb jij cultureel-maatschappelijke vorming gestudeerd?
0: Nee, ik heb na de MAVO ben ik sociaal-pedagogisch werk gaan doen. Toen heb ik op een gegeven moment bedacht dat ik in een kinderdagverblijf ging werken. En daar kwamen we na een maand achter dat dat toch niet een beste combinatie was. Dus
1: ik zie dat ook eigenlijk niet voor me bij jou.
0: Ik heb nog zo'n foto waar ik dan op sta met die groep, met zo'n baby op mijn armen. En als ik daar nog naar kijk, denk ik, nee, dat is toch niet helemaal wat je ging doen. En toen dacht ik, ja, what the fuck man, ik heb hier mijn gezin in. Want iedereen ging dat toen doen, weet je wel. Sociaal-pedagogisch werk. En daar heb ik een hele leuke vriendinnengroep aan overgehouden. Dus ik ben heel blij dat ik het ben gaan doen.
1: Vriendinnen?
0: Dus vriendinnengroep.
1: Er zaten geen mannen bij toen?
0: Daar zaten nou in ieder geval niet in die groep waar ik mee omging. Er zaten wel jongens hoor, op school. Jongens toen nog. Ja, ik was 16, dus het waren nog jongens. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga iets met dieren doen. Daar ben ik uiteindelijk ook van afgestapt, want ja, daar bleek geen droog brood aan te verdienen. En toen zag ik de opleiding Vrije Tijdsmanagement in Breda. Een van de eerste lichtingen, geloof ik, toen nog, 2000 ben ik daar gestart. Jezus, 2000, 26 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: En daar ben ik toen begonnen. En toen heb ik op een gegeven moment een stage ging ik doen in Engeland bij het Salisbury Festival. En dat zou ik 7 maanden doen. En dan ben ik na een kleine maand met heimwee teruggekomen. Omdat ik dacht, nee, dit gaat hem ook niet worden. En toen was ik ziek, omdat ik zo gestrest was van, wat moet ik dan nu gaan doen? En toen had je de Gouden Gids nog. Voor de jonge luisteraars.
1: Jeetje.
0: Gouden Gids is zeg maar de Google van 2002.
1: Ja, alle telefoonnummers instaan en ja, zo. Hè?
0: Van bedrijven en zo. En toen lag ik ziek op de bank. Toen heb ik die Gouden Gids opengeslagen. En I shit you not. Ik kwam uit. Echt als eerste zag ik Stichting Popmuziek Limburg. Toen dacht ik, oh, dat klinkt leuk. Laat ik eens bellen. Nou, dat deed ik toen. En toen kreeg ik Juri Wilpers aan de telefoon. En die zocht een stagiaire. En toen is het eigenlijk allemaal gaan rollen.
1: Oké, okay, ja, even duiding. Juri Wilpers is een cultureel begrip, hè, in Limburg ook.
0: Ja.
1: Bij verschillende poppodia en culturele instellingen betrokken geweest.
0: Ja.
1: Maar even terug, want jij zegt van ik was toen ziek van de stress. Of...
0: Toen ik uit Engeland kwam, toen was ik best wel... Ik had echt best heimwee, een gevoel wat ik helemaal niet kende. Ik wilde gewoon naar huis. Ik dacht, ik vind het hier kut. Het was november in Engeland, dus alleen maar regen en gedoe. En ik vond het ook niet echt heel erg leuk wat ik deed toen daar. En door die heimwee was ik gewoon heel gestrest. En uiteindelijk ben ik dus, toen ik eenmaal thuis was, kwam alles eruit. En toen ben ik echt ziek geworden. Gewoon echt heel erg griep of weet ik veel wat ik had. En toen dacht ik, ja, en wat nu? Nou ja, toen gebeurde dat met die Gouden Gids. En toen, toen kon ik de week daarna beginnen, geloof ik. Ja.
1: We zitten hier tegenover de 013. En we hebben net eigenlijk een paneldiscussie gehad over inclusiviteit en veiligheid in de sector. Iets wat vroeger ook veel minder aan de orde was. Hè? Zeker in de harde muziek, denk ik ook. Dat niemand het had over... Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik wilde zeggen het grappige, maar het is helemaal niet grappig. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op Dynamo 99 ben ik een keer echt lastig gevallen. Mm. En echt heel vervelend, bedreigend ook. En is het woord verkrachting ook gevallen. Als grap, maar dat niemand zegt daar dan wat over.
0: En jij was bang waarschijnlijk.
1: Ik was hartstikke bang. Ja. Dus dat zegt ook wat over sfeer en wat toen dan kon, misschien valt het nu ook, hè, komt het nu ook voor, alleen het was toen geen thema. Kun je iets vertellen over wat dat event is, wat vandaag georganiseerd, want dat heb jij georganiseerd?
0: Ja, dat klopt. Ik was vorig jaar werd ik uitgenodigd door South of Heaven Festival om als gast om op een soortgelijk event. Er zouden een aantal vrouwen uit, of in ieder geval vrouwen en genderminderheden uit de industrie, de heavy industrie zeg maar, aanwezig zijn, die dan zouden gaan vertellen over hun ervaringen in hun praktijk eigenlijk. En ik dacht, nou, interessant. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik werk best al lang in deze sector en gelukkig zijn mijn ervaringen op één hand te tellen. Ik heb nooit heel erg veel last gehad van de dingen die jij nu net vertelt, gelukkig. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar hoe andere vrouwen en genderminderheden daar ervaring mee hadden en hoe vrouwen ze daarmee omgingen en zo. En vervolgens was ik daar dus. En dat was een heel interessant gesprek. Een heel interessante discussie. En toen dacht ik, nou ja, wij hebben ook een platform met ons festival. Waarom zou ik niet een vervolg daaraan geven? En toen dacht ik eind vorig jaar ook zo van, goh, we moeten dit eigenlijk voortzetten. Want nu hebben we het één keer gedaan, of nu is het één keer gedaan. En dan gaan mensen weer uit elkaar en dan is dat ook weer wat het is. Dus ik zei tegen Amber van, hoe zou je het vinden als ik als wij dat dus vanuit het Headbangers Parade ook organiseren. Nou, super tof. We hebben een paar gesprekken gevoerd en uiteindelijk is de middag die we dus net, waar we dus net uitkomen, het resultaat daarvan. En ja, weet je, het, je merkt heel erg, ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar je merkt heel erg dat het zijn nog allemaal beginnende gesprekken of zo. Hè? Iedereen praat over wat gebeurt er nu, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. Maar we zijn allemaal ook nog een beetje zoekende.
1: Maar er zijn toch ook al behoorlijk wat initiatieven genomen die, ja, in ieder geval pogen om daar verandering in te brengen.
0: Zeker, ja, dat is absoluut. Gelukkig ook. En dat merk je ook in zo'n middag, dat mensen toch, hè, zo'n Mette die daar zit van Morris, ja, die natuurlijk gewoon heel erg opkomen voor de belangen van ZZP'ers in die sector. En een soort platform willen zijn om, ja, om die mensen op te vangen en te ondersteunen en de goede weg te wijzen. En ja, je zegt van mensen die het lastig hebben in die sector, en dat kan natuurlijk op meerdere vlakken zo zijn. Je kunt natuurlijk ook bedenken dat je als vrouw in die sector komt te werken en het even los van of er opmerkingen worden gemaakt of dat mensen aan je zitten of de lastige dingen, het gewoon heel erg moeilijk vindt om je weg te vinden. Want het is natuurlijk wel een mannenwereld.
1: Ja.
0: Dat is het nog steeds. Steeds minder, maar het is het wel nog steeds.
1: Dat heb jij wel zo ervaren dus?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Viel je dat tegen?
0: Nee, mij niet, want ik werk heel graag met mannen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, het is gewoon wat minder poespas. Het is gewoon wat meer, weet je, als er iets is, dan wordt het je gewoon gezegd. En dat is bij vrouwen vaak toch een beetje anders.
1: Ja?
0: Maar. Ja, ik merk dat wel. Ja, maar aan de andere kant merk ik wel, als we dan vanmiddag daar zo zitten, dan voel ik wel heel erg een soort van, ja, ik vind het echt een jeukwoord, maar ik zeg het toch, een soort verbondenheid met, ja, mensen die, ja, die soortgelijk denken over dingen of zo. Dus het is met vrouwen aan de ene kant heel fijn om te praten over dit soort zaken en ook ervaringen uit te wisselen en ook om te kijken van, goh, ervaar ik dat ook zo, vind ik het eigenlijk heel anders. En bij mannen is het gewoon recht door zee. Weet je, als in mijn werk, ik ben producent van festivals onder andere, en dan moet gewoon werk worden gedaan. Het is gewoon, we gaan nu met z'n, ja, allen een feestje bouwen en dat gaan we doen. En je wil op die weg daar naartoe eigenlijk zo min mogelijk strubbelingen hebben. En bij mannen werkt dat ook zo. En dat vind ik heel prettig.
1: Ja, alleen ik kan me wel voorstellen dat jij als vrouw wel strubbelingen tegenkomt op die weg, die, ja, mannen helemaal niet zien als strubbeling.
0: Ja, ja, dat is absoluut waar. Je merkt wel dat je als vrouw niet altijd even serieus genomen wordt, zeg maar, door de mannen. Ik heb geloof ik ooit eens een keer jou verteld dat ik heel vaak word aangezien als de cateringvrouw.
1: Ja, de mevrouw van de catering, zei je.
0: Ja, dat is, ja, mooi. Ja, ja. Dan zit ik op mijn kantoor en ja, bij Dynamo Metal Fest is het altijd een beetje chaos. Dat is natuurlijk op meer festivals zo, maar de koffie staat bij ons op kantoor en de mensen moeten daar dan naar binnen. En waar ik zit is links een raam en dat staat dan vaak open, het is in augustus. En dan komt er zo'n man en die hangt dan over die bar of over dat raamrand of het kozijn. En dan zegt hij, ben jij de catering mevrouw, weet je wel. En dat is grappig, maar ik denk de laatste tijd heel vaak, als hier een man had gezeten, had je dat nooit zo gevraagd.
1: Nee.
0: Sowieso niet in de kader van vrouw, maar je snapt wat ik bedoel. En denk ik van, dit gebeurt wel vaker. Dat ja, mannen, zeg maar, aannemen dat je bepaalde iemand bent of dat je bepaalde dingen doet. Terwijl ik ben hoofdproductie van dat festival. Dus even heel oneerbiedig gezegd, jij werkt eigenlijk voor mij. Maar ja, ik ben niet zo dat ik dat dan ga zeggen. Nee, ja, lul. Jij werkt voor mij. Ja, weet je, want dan doe jij eigenlijk hetzelfde. En dat wil ik niet.
1: Ja.
0: Dus dan lach ik erom en dan draai ik me om en dan loop ik weg.
1: Ja.
0: Of soms maak ik wel een beetje een lullige opmerking. Want soms heb ik er ook gewoon zin in.
1: Ja.
0: Maar ja, dat soort dingen merk je wel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja,
1: en
0: ja,
1: is dat dan, zeg maar, het ernstigste wat je hebt meegemaakt? Of ja, ben je ook wel eens dingen tegengekomen waarvan je zegt, ja, dit kan echt gewoon niet door de beugel?
0: Bij mij valt het wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. En daar ben ik ook heel blij om. Maar ik heb wel dingen om me heen gezien of zo. Van situaties waarvan ik dacht, nou, ik weet niet of dit heel handig is. Zeg maar, hoe mensen dat dan aanpakken. En
1: bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld als je op het podium werkt met stagehands en die dan meisjes zijn. Want soms zijn het ook gewoon nog wel jonge meisjes. Die dan, die dan worden toch op een andere manier worden benadert dan dat een jonge stagehand dat dat doet. Weet je wel, mannen die dan kijken of toch nog net iets te lang kijken. Of waardoor je ziet dat het meisje zich ongemakkelijk voelt. En dat vind ik dan altijd heel vervelend. Want dan denk ik, ja, het is misschien ook een stukje natuur of zo. Dat mannen dat ook niet doorhebben dat ze dat doen. Maar ja, voor zo'n meisje is dat natuurlijk heel confronterend. Ja. Want ze is daar al als stagehand. Waarschijnlijk vindt ze dat al heel lastig om daar een soort positie in te vinden, zeg maar. En dan komt er ook nog eens een keer zo'n 2 of 3 van die boeren, ik noem het even zo, die dan ook nog eens een keer naar haar gaan kijken terwijl ze aan het werk is. Ja, dat is lastig. Dat soort dingen zie ik heel veel om me heen.
1: En als je dat ziet, onderneem je dan iets of doe je daar iets mee?
0: Meestal niet, maar wat ik wel eens heb gedaan is dan achteraf met het meisje praten van goh, hoe was je dag en vond je het fijn, waar liep je tegenaan, weet je wel. Dat probeer ik wel te doen. En het is ook wel eens gebeurd dat ik dan toch erbij stond. En dan zo deed naar de jongens van, gaat goed, weet je wel. En dan merk je ook meteen van, oh wacht, we zijn iets aan het doen wat niet helemaal oké is. Het zijn allemaal geen hele heftige voorvallen. Ik ben ook heel blij dat ik zelf nooit zo'n heftige ding heb meegemaakt in dat kader. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand me bij mijn borsten greep. Maar die greep ik dan zelf tussen zijn benen. En dan is het ook gewoon afgelopen. Dus het,
1: ja. Ja, maar het gebeurt dus wel.
0: Het gebeurt ja. wel. En dit klinkt alsof ik wil zeggen dat het je eigen schuld is. Wat natuurlijk nooit zo is. Maar ik denk wel dat het scheelt hoe je ermee omgaat.
1: Ja.
0: Weet je, als je dat dus doet, dan is het vaak ja. meteen afgelopen. Maar ja, dat is wat ik doe. Ja. Maar dat kan ja. iemand anders niet durven of niet doen. Of ja. bang zijn als ik dat doe, dan wordt het misschien erger. Dus
1: ja, jij zal nooit de eerste zijn die iemand tussen zijn benen grijpt.
0: Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb. Nee.
1: Nee, maar dat is
0: als iemand dit hoort en dat zich kan herinneren, dan ja. hoor ik dat graag. Ja, ja. Het is wel heel grappig. Want ik had het dus met mijn vriendinnen erover dat we deze middag gingen organiseren. En toen zei een vriendin van mij, die ik echt al heel lang ken, van het sociaal-pedagogisch werk, die zei, het is best wel grappig en heel goed dat jullie dat doen. En ik snap dat ook en dat is heel tof, zeg ze maar. Wat jij ook wel eens hebt gedaan, is bijvoorbeeld als er dan een groepje podiumbouwers aan het bouwen is op een festival zonder t-shirt, omdat het 30 graden is, dan maakte jij een foto en dan stuurde jullie ook naar ons. En toen zei ik, ja, en dat is eigenlijk net zo kut. Dus ik merk ook dat ik mezelf erop betrap dat ik dat soort dingen dus schijnbaar ook andersom wel eens doe. Terwijl, ja, dat is ja. natuurlijk net zo vervelend.
1: Ja.
0: En dan hebben zij dat niet door, dus dat is verder prima. Ja. Maar ik denk van ja, dat hoort dan eigenlijk ook niet.
1: Ja, ja. En als je dat voorbeeld pakt, dan zet je ons op hetzelfde niveau, hè, zeg maar. Alleen ja. het punt is natuurlijk wel dat die ongelijkheid, die is er natuurlijk
0: zeker,
1: wel.
0: Absoluut.
1: Dus dat maakt dan het verschil. Maar ik snap wel, ja, ik snap wel wat je zegt. We gaan even verder naar muziek.
0: Ja.
1: Wil je even iets vertellen over deze band met 1 letter?
0: Ja, die band heet A en het nummer heet Il. En dit is een nummer dat heeft Rob, mijn vriend, ooit een keer ontdekt. En dat is nu inmiddels een jaar of 13 geleden of zo. En dat is zo'n vet nummer. En wij snappen niet dat niemand dit kent. Ik weet niet waar die band vandaan komt. Ze hebben 1 album op Spotify staan. Ik heb hem toevallig laatst op CD besteld. Want dat kon blijkbaar. En toen hadden we zoiets van, stel dat hij nou ooit van Spotify afgaat, dan hebben we hem in ieder geval nodig.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Voordat ik hier manager werd,

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
1: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan

0: binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: King. You gotta recognize. Distortion.

0: bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Wink.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie, daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: King Distortion.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
0: Kink.

0: Tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika, zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.